in hun huizen verdwijnen. Ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knipoogt langs ramen. Het motregent zachtjes op straat.